0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En tot zover het nieuws. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noto.

Dorgenist Pieter Heekoop speelde drie liederen. Heugelijke tijding, roept uit aan alle stranden, heilig woord van God. Het Rudolf Knol-orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt zal door de organist André Nieuwkoop bespeeld worden. André Nieuwkoop gaat voor ons uitvoeren Psalm 123.

Blijf mij nabij werd uitgevoerd door Noortje van Middelkoop Panfluit, Harmhoeven Orgel en Anje van der Maten Hobo. Het Garrelsorgel van de Grote Kerk in Maassluis zal door de organist Jaap Kronenburg worden bespeeld. Jaap Kronenburg speelt van Fijke Asma een fantasie over Psalm 72.

Jurg Nisjaap Kronenburg speelde een fantasie van Feike Asma over Psalm 72. De organist Dirk Sluring gaat voor ons het Rudolf Knol-orgel bespelen van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt. Dirk Sluring speelt voor ons Daaruit langs de wolken een lieflijke naam.

De reis langs de wolken werd uitgevoerd door organist Dirk Sleurink. Onze volgende bijdrage wordt door meerdere instrumenten gespeeld. U mag gaan luisteren naar 'T zij vreugde, mijn deel is'.

Zij vreugde mijn deel is werd uitgevoerd door Dub de Vries Orgel, Ita van der Zwaag Hobo, Lieselotte Rokita Panfluit, Lisbeth van der Blom Dwarsfluit, Christine Meijer Klarinet, Wouter Veenstra Saxofoon en Robert Zeekoff Viool en Joshua Prins Synthesizer. We sluiten ons uur af met de organist Bert Elbersen. Hij gaat voor ons het Walkerorgel bespelen van de Martinikerk in Doesburg. Bert Elbersen sluit ons uur af met een finale over Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend.

MSR gaat door alle landen, uitgevoerd door Bert Elbersen, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur. Wijzijndno.nl.
1: 10 uur. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En tot zover het nieuws. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
8: Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom in dit eerste uur van het programma van Ronduit zondag van DNO Radio. Tegenover mij in de studio in Zuidwolde zit onze technicus Roel Schudde. En naast mij zit Fanny Veuger en zij presenteert het tweede uur straks voor u. Mijn naam is Truus Bosman en zoals u van ons gewend bent is er rond 10:30 weer een overdenking. En deze wordt dit keer uitgesproken door dominee Smit.

De beroemde Johann Sebastian Bach schreef ook voor deze achtste zondag na Trinitatis weer een cantate. En we laten u een deel van cantate 136 horen. Het koor zingt voor u Erforsche dich, Gott, und erfahre mein Herz. En de vertaling hiervan is: doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. En het wordt hier uitgevoerd door de Academy Baroque Solists onder leiding van John Booth. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz.

We blijven nog even bij de componist Bach. Want hij componeerde ook Jesu Joy of Man's Desiring. En dat is het beroemde tiende deel, de koraal, uit zijn kantate Herz und Mund und Tat und Leben, gecomponeerd in 1723. Dat is al heel oud, maar de melodie en de tekst van de koraal zijn gebaseerd op een veel ouder Luthers lied. De melodie werd al in 1642 geschreven door de componist Johann Schopp. En de originele tekst stamt uit 1661 van de dichter Martin Janus. En voor een prachtige uitvoering van dit beroemde barokwerk op het orgel gaan wij luisteren naar de organist Willem van Twillert. Hij speelt dit op het Hinsorgel in Lees. Jesu Joy of Man's Desiring.

Ja, vandaag alweer 26 juli. Veel mensen zijn op pad, in het buitenland of in eigen land. En we gaan luisteren naar het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. En dit lied wordt vaak aan het einde van een kerkdienst gezongen, maar is eigenlijk een lied voor gewoon iedere dag. Je mag op weg gaan in het vertrouwen dat God met je meegaat. En door middel van samenzang wordt het lied Ga met God hier prachtig gezongen. En het is uitgevoerd in de Sint-Janskerk in Gouda.

Het volgende lied past daar ook heel mooi bij. Lied 425 uit het liedboek. En dat is Vervuld van uw zegen. Ook dit lied wordt vaak gezongen tijdens een viering en herinnert ons eraan dat Gods zegen ons vergezelt als we de wijde wereld ingaan. De tekst is van Rickert Zuiderveld. De zangeres die u hoort is Carmen Stoetser Melisand. Op de piano Jan-Willem van Delft. De gitarist is Allard Goossens. De fluitist Sjoerd Visser. En de violist Frank van Essen. Vervuld van uw zegen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er zou vandaag een olietanker zijn ontploft door een zeemijn in de straat van Hormuz. Het nieuws is nog niet bevestigd door de autoriteiten. In Duitsland wijst alles erop dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water. En de stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Boerderijenfietstocht, maar dan anders. Een wegwijzere fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de start. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur. Het Cultuurfonds Drenthe heeft voor de Cultuurprijs en de Natuurprijs 2026 elk 3 organisaties genomineerd. Met deze jaarlijkse prijzen zet het fonds organisaties die zich inzetten voor de Drentse cultuur en natuur in de schijnwerpers. In deze regio zijn voor de cultuurprijs genomineerd Kunstwerk Kolderveen, Roestvrij Theater in Nijensleek en Museum Indruk in Meppel. En voor de natuurprijs zijn dat De Proef in Frederiksoord, Behoud Drentse Schaapskudden en Kunsterf Norg.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. En tot zover het nieuws. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batendorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
4: Froh und munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey, goedemiddag. En dit wordt er weer eentje. Dit wordt weer zo'n uitzending waarbij je straks aan het eind denkt... Wow, is het uurtje nu alweer voorbij? Ja, ik weet het zeker. Hey, leuk dat je luistert. Vrouwen moeten dus bij Op de Radio DNO. Altijd weer gezellig. Tussen 5 en 6 uur met prachtige songs uit de Alpenlanden. Ik hoop dat jij een leuke zondag hebt. En anders wordt de zondag nog leuker dus. Want ik heb muziek klaarstaan van... Ja, Hansi Vocht, niets is voorbij. Daar begin ik straks ook de show mee. 5 jaar terug kwam hij daarmee. Mark Forster komt voorbij. De Burmese trouw misschien ook nog even. Hangt er vanaf hoeveel tijd we over hebben. Nicole, ik heb hier klaarstaan. Beatrice Egli, Arno Verano. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Kort samengevat, een vol programma. Dus we gaan snel beginnen. Dus straks muziek van Hansi Vocht. Nummer niets is voorbij. Laat alles weer vallen. Heerlijk genieten op jouw zondagmiddag. Viel spa.

0: Nichts is voorbij van deze man Hansi Vogt. Ja, ik kende hem eigenlijk niet zozeer. Is het Hansi Vogt? Even kijken hoor. Nee. Ja, Vogt. Inderdaad, Vogt. Zegt de zondagmiddag weer op de radio. Dus we zijn begonnen met Hansi Vogt. En ik heb het heel vaak over Oostenrijk, Zwitserland en de wijde omgeving. Maar wist jij dat Duitsland, vooral in het Zwarte Woud bijvoorbeeld, ook prachtig is? Mooie bergen dus, mooie natuur. Oh, daar kun je helemaal losgaan. Nou, deze artiest dus, die Hansi Vogt, die komt daar ook gewoon voorbij. Hij begon zijn carrière in 1988 als frontman van de bekende volksmuziek en schlagerband De Veldsbergen. Ja, ik wist niet dat dat ook bestond. Sinds enkele jaren brengt hij zeer succesvolle nummers uit. Ja, dat blijkt zo'n mooie vijf jaar terug kwam hij hier dus mee. Hij is daarnaast ook nog eens tv-presentator bij de collega's in Duitsland. En in Duitsland dus enorm bekend om zijn komische alter ego vrouw Wiebe. Dat wist ik niet, daar ga ik het even opzoeken. Hij is ook ambassadeur, hij komt dus uit het Zwarte Woud en is officieel aangesteld als de officiële toerisme-ambassadeur van deze Duitse regio. Wat insights, information, altijd leuk, toch? Ja, de zondagmiddag, ik heb hier klaargezet heel wat mooie nummers nog. Olaf de Flipper. Mark Forster komt voorbij. Nathalie Holzner. Arno Verano en heel wat andere artiesten. We gaan snel weer verder dus. Geen tijd om te praten, zeker niet. Gauw door.
1: Luister naar Vrouw Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Dat is taboe. Oh jee, een taboe. Ik heb daar nou eigenlijk wel een beetje... Nou nee, ik laat het goed worden hoor. Ja goed, fantasy hoorde jij. Freddy en Martin. Zij komen natuurlijk voorbij hier bij Froh und Munter. Ja, en de playlist in deze uitzending is echt niet beton gegoten. Vandaar net dat uitstapje. Even een remix van De Burmese Traum. Ja, gewoon als geintje. Ja, dat snap je natuurlijk ook. Leuk toch? Ook dat kan hier op de zondagmiddag bij Froh und Munter. Mark Forster, 194 Länder.